0: nieuws.
1: In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten 1 thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. 3 renners van UAE Team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Qua Art, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. Qua Art, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Qua Art, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: In iemand gaat de 6 politiezones in Brussel leiden. Die zogenaamde Gold Commander moet de politieoperaties in Brussel coördineren. Er komen ook 40 extra agenten bij en extra politiecontroles, vooral 's avonds en 's nachts in de getroffen wijken. Ook gespecialiseerde eenheden, hondenteams en rechercheurs krijgen versterking. De burgemeesters vragen daarnaast meer middelen om de drugshandel aan te pakken. Colombia is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, dit keer met een kracht van 5,1. De beving vond plaats op zo'n 149 kilometer diepte in het noordoosten van het land. Honderden mensen vluchten uit voorzorg naar buiten, ook in hoofdstad Bogota. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers. In Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort in de Atterzee. Delen van het wrak zijn op 160 meter diepte teruggevonden en volgens de politie is de kans op overlevenden erg klein. Ooggetuigen zagen het toestel in het meer terechtkomen. Daarna startte een grote zoekactie. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Je kan Curry kennen als Dr. Frankenfurter in de Rocky Horror Picture Show.
1: Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
0: Curry speelde ook in onder meer It en Home Alone 2. In totaal was hij te zien in meer dan 100 films en series. Waaraan hij is overleden is onduidelijk. En de Yellow Tigers hebben ook een vierde EK-match gewonnen. België versloeg Azerbeidzjan met 3-0. In de derde set kwamen de Tigers nog 10-18 achter. Ter toch 25-23. Donderdag wacht Nederland met de groepswinst als inzet. Na de doortocht van regen of onweer is het overal droog bij minima rond 19 graden. De donderdag begint dan weer met regen, maar geleidelijk aan droogt het overal op. En dan halen we tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: Eén iemand gaat de 6 politiezones in Brussel leiden. Die zogenaamde Gold Commander moet de politieoperaties in Brussel coördineren. Er komen ook 40 extra agenten bij en extra politiecontroles, vooral 's avonds en 's nachts in de getroffen wijken. Ook gespecialiseerde eenheden, hondenteams en rechercheurs krijgen versterking. De burgemeesters vragen daarnaast meer middelen om de drugshandel aan te pakken. Colombia is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, dit keer met een kracht van 5.1. De beving vond plaats op zo'n 149 kilometer diepte in het noordoosten van het land. Honderden mensen vluchten uit voorzorg naar buiten, ook in hoofdstad Bogota. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers. In Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort in de Atterzee. Delen van het wrak zijn op 160 meter diepte teruggevonden en volgens de politie is de kans op overlevenden erg klein. Ooggetuigen zagen het toestel in het meer terechtkomen. Daarna startte een grote zoekactie. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Je kan Curry kennen als Dr. Frankenfurter in de Rocky Horror Picture Show.
1: Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
0: Curry speelde ook in onder meer It en Home Alone 2. In totaal was hij te zien in meer dan 100 films en series. Waaraan hij is overleden is onduidelijk. En de Yellow Tigers hebben ook een 4e EK-match gewonnen. België versloeg Azerbeidzjan met 3-0. In de 3e set kwamen de Tigers nog 10-18 achter. Ter toch 25-23. Donderdag wacht Nederland met de groepswinst als inzet. Na de doortocht van regen of onweer is het overal droog bij minima rond 19 graden. De donderdag begint dan weer met regen, maar geleidelijk aan droogt het overal op. En dan halen we tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eén iemand gaat de 6 politiezones in Brussel leiden. Die zogenaamde Gold Commander moet de politieoperaties in Brussel coördineren. Er komen ook 40 extra agenten bij en extra politiecontroles, vooral 's avonds en 's nachts in de getroffen wijken. Ook gespecialiseerde eenheden, hondenteams en rechercheurs krijgen versterking. De burgemeesters vragen daarnaast meer middelen om de drugshandel aan te pakken. Colombia is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, dit keer met een kracht van 5.1. De beving vond plaats op zo'n 149 kilometer diepte in het noordoosten van het land. Honderden mensen vluchten uit voorzorg naar buiten, ook in hoofdstad Bogota. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers. In Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort in de Atterzee. Delen van het wrak zijn op 160 meter diepte teruggevonden en volgens de politie is de kans op overlevenden erg klein. Ooggetuigen zagen het toestel in het meer terechtkomen. Daarna startte een grote zoekactie. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aan boord waren. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Je kan Curry kennen als Dr. Frankenfurter in de Rocky Horror Picture Show.
1: Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation.
0: Curry speelde ook in onder meer It en Home Alone 2. In totaal was hij te zien in meer dan 100 films en series. Waaraan hij is overleden is onduidelijk. En de Yellow Tigers hebben ook een vierde EK-match gewonnen. België versloeg Azerbeidzjan met 3-0. In de derde set kwamen de Tigers nog 10-18 achter. Ter toch 25-23. Donderdag wacht Nederland met de groepswinst als inzet. Na de doortocht van regen of onweer is het overal droog bij minima rond 19 graden. De donderdag begint dan weer met regen, maar geleidelijk aan droogt het overal op en dan halen we tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Het regionale netwerk van Uitpas Meetjesland krijgt er vanaf 1 september een lid bij. Ook inwoners van Maldegem kunnen met een Uitpas punten sparen door deel te nemen aan allerlei activiteiten. Met Uitpas kunnen inwoners punten sparen wanneer ze deelnemen aan culturele, sportieve of recreatieve activiteiten, zoals een concert, theatervoorstelling, zwembeurt, workshop of lezing in Vlaanderen en Brussel. Die punten kunnen vervolgens ingeruild worden voor voordelen, kortingen of leuke extra's. Inbrekers hebben toegeslagen in een woning aan de Tempelstraat in Oudenaarde. Ze gingen aan de haal met juwelen. De daders trokken naar de achterkant van het huis en daar braken ze een houten raam open langs de onderzijde. Daarmee omzeilden ze een extra slot dat de normale weg naar binnen versperde. Eenmaal binnen doorzochten de inbrekers de volledige woning, ze gingen gericht op zoek en maakten juwelen buit. De politie van de zone Vlaamse Ardennen onderzoekt de zaak. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Deinze was dinsdag tussen 1 en 5 4 uur lang onderbroken. Een gevolg van een ongeval aan de overweg in de Sint-Amandstraat in Pittem. Rond 1 uur schatte een automobilist aan een te hoge snelheid een bocht verkeerd in. Het ongeval zorgde voor schade aan de installatie van de overweg en die moest hersteld worden. Aan de Bruanenbrug in Roeselare is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval. Rond 4:15 reden zowel een vrouw met haar auto als een fietser op zijn fatbike in de Mandellaan. Op het kruispunt met de Kaaistraat wou de automobiliste rechts afslaan. Ze merkte daarbij de fietser niet of te laat op met een botsing tot gevolg. Een ambulance snelde ter plaatse. De brandweer zorgde voor signalisatie en het regelen van het verkeer. Er zal nu onderzocht worden of de tweewieler als fiets of als bromfiets aanzien kan worden. Dinsdag 1 september is niet alleen de eerste schooldag, want dan start de provincie West-Vlaanderen ook met werken aan de onthaalinfrastructuur en de paden in provinciedomein Tillegembos in Brugge. De parking aan de Witte Molenstraat krijgt een nieuwe onthaalzone en wordt beter toegankelijk. Tegelijk worden verschillende paden in het domein heraangelegd en onthard. GoSchool De Branding in Oostende heeft haar vernieuwde lokalen op campus Generaal Jongbloedlaan officieel klaar. De school, die deel uitmaakt van scholengroep Stroom en gevestigd is op dezelfde campus als het Ensor Instituut, beschikt voortaan over een leeromgeving die nog beter is afgestemd op de noden van leerlingen met autisme. Bij de verbouwing werd bewust gekozen voor een prikkelarme en overzichtelijke inrichting.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken. En genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi. Jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
4: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
5: And now, another hour of music on your favorite radio station. While the others are talking, we're already playing the music. This is the radio station with more ears than listeners.
6: Goedemorgen. Een goede morgen begint met een goede radio. Radio.
7: Studio Isegem.

0: Michael van Roeselare.
1: Studio Isere. Goedemorgen, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Van harte welkom in deze radioshow. Welkom op jouw ochtendradio. De hits aan de lopende band.

Een zomerhit uit 1996. Fiesta a la Playa. De groep Illusion. Naar 1999 nu met de groep Terror Vision. Tequila.

Uit het jaar 2003 was dit MC Fly met Stargirl. Ik neem u nu even mee naar Nederland. Dit samen met Chris Kroes Amsterdam. Maan en Tabitha via Buzzy. Hij is van mij.

Even naar Nederland dus met dit nummer voor onze vele luisteraars. En Nederland niet te vergeten, allen van harte welkom. Hier in de ochtend radioshow, 1 uur lang Hit Radio. Naar het jaar 2018 met Make Love, Midsummer Ends.

Dit zijn de hits vanuit Studio Isegem. Gepresenteerd door Michael van Roeselare.

jaar 2020. Dit was Morgan Wallen met Seven Summers. En Wieltura is er ook bij vandaag. Wieltura met Heen Zomer Zonder Jou.

Muziek die een klein beetje seizoengebonden is. Wiltura was dit met Geen Zomer Zonder Jou. Even naar de Europese hitparades nu. En de datums die ik vermeld zijn ook de datums dat ik het nummer eigenlijk binnenkreeg via mijn mailbox. Het volgende nummer kwam binnen op 29 mei 2026. Olivia Rodrigo met Stupid Song.

Olivia Rodrigo met Stupid Song. Ik heb ook nog een paar promo-nummers klaarleggen voor jullie. Maar wel nog van een vroegere datum die ik nog niet heb kunnen draaien voor jullie. Maar we proberen ze allemaal te draaien. En deze kreeg ik binnen in mijn mailbox op 14 mei 2026. Hier komt Matties met Hey.

voor wie hem nog niet kent. Dit was Matties met Hij. En dit promonummer kwam binnen op 14 mei 2026. Het volgende promonummer kwam binnen op 21 mei 2026. Ik heb het over Lindsay Lynn met Lente.

Uit de Vlaamse hitparade, luisteraars. Gert Verhulst samen met James Coke, Maddie Wodo. Oh ja. Even nu terug naar 1997 met de groep Katrina and the Waves, Love Shine a Light.

Luisteraars, we gaan naar 1992 met niemand minder dan Jovalli, Kind van de Zon. Goedemorgen.

Dit nummer kwam uit het jaar 2003. Je hoorde de Black Eyed Peas. Where is the love? We gaan nog even met jullie naar Nederland. Naar de Oranje Hitparade van de maand mei 2026. Quindo van de Graaf is dit.

zo, vriendenluisteraars, hier in België en in Nederland. Wat gaat de tijd snel. Dit was 1 uur lang Hit Radio voor jou in de ochtend. Je hoort natuurlijk nog onze muziek tot en met de tijd zijn van dit radiostation. Mijn naam was Michael van Roeselaar. Je hoorde nog Quindo van de Graaf. Ciao, doei, adios. En ik ga je groeten met Childish Gambino. Feels like summer.

0: Het regionale netwerk van Uitpas Meetjesland krijgt er vanaf 1 september een lid bij. Ook inwoners van Maldegem kunnen met een Uitpas punten sparen door deel te nemen aan allerlei activiteiten. Met Uitpas kunnen inwoners punten sparen wanneer ze deelnemen aan culturele, sportieve of recreatieve activiteiten, zoals een concert, theatervoorstelling, zwembeurt, workshop of lezing in Vlaanderen en Brussel. Die punten kunnen vervolgens ingeruild worden voor voordelen, kortingen of leuke extra's. Inbrekers hebben toegeslagen in een woning aan de Tempelstraat in Oudenaarde. Ze gingen aan de haal met juwelen. De daders trokken naar de achterkant van het huis en daar braken ze een houten raam open langs de onderzijde. Daarmee omzeilden ze een extra slot dat de normale weg naar binnen versperde. Eenmaal binnen doorzochten de inbrekers de volledige woning, ze gingen gericht op zoek en maakten juwelen buit. De politie van de zone Vlaamse Ardennen onderzoekt de zaak. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Deinze was dinsdag tussen 1 en 5 4 uur lang onderbroken. Een gevolg van een ongeval aan de overweg in de Sint-Amandstraat in Pittem. Rond 1 uur schatte een automobilist aan een te hoge snelheid een bocht verkeerd in. Het ongeval zorgde voor schade aan de installatie van de overweg en die moest hersteld worden. Aan de Bruanenbrug in Roeselare is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval. Rond 4:15 reden zowel een vrouw met haar auto als een fietser op zijn fatbike in de Mandellaan. Op het kruispunt met de Kaaistraat wou de automobiliste rechts afslaan. Ze merkte daarbij de fietser niet of te laat op met een botsing tot gevolg. Een ambulance snelde ter plaatse. De brandweer zorgde voor signalisatie en het regelen van het verkeer. Er zal nu onderzocht worden of de tweewieler als fiets of als bromfiets aanzien kan worden. Dinsdag 1 september is niet alleen de eerste schooldag, want dan start de provincie West-Vlaanderen ook met werken aan de onthaalinfrastructuur en de paden in provinciedomein Tillegem-Bos in Brugge. De parking aan de Witte Molenstraat krijgt een nieuwe onthaalzone en wordt beter toegankelijk. Tegelijk worden verschillende paden in het domein heraangelegd en onthard. Go-school De Branding in Oostende heeft haar vernieuwde lokalen op campus Generaal Jongbloedlaan officieel klaar. De school, die deel uitmaakt van scholengroep Stroom en gevestigd is op dezelfde campus als het Ensor Instituut, beschikt voortaan over een leeromgeving die nog beter is afgestemd op de noden van leerlingen met autisme. Bij de verbouwing werd bewust gekozen voor een prikkelarme en overzichtelijke inrichting.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken. En genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

de Franse stad Caen in de regio Normandië is zeker één iemand omgekomen nadat een auto opzettelijk was ingereden op een groep mensen. Er is ook een tiental gewonden, zeker 7 onder hen zijn er heel erg aan toe. De bestuurder is opgepakt nadat hij eerst gevlucht was. Het is een 20er, geboren in Rusland, maar hij staat niet bekend bij de inlichtingendiensten. De brand in de Hoge Venen is misschien veroorzaakt door een tractor van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos. Dat zegt ook de Franstalige openbare omroep RTBF. Wellicht hadden ze net gemaaid en is kort daarna brand ontstaan bij de tractor. Het parket van Luik onderzoekt de brand nog en heeft het nieuws nog niet bevestigd. Bij de brand in de Hoge Venen is 3000 hectare aan natuur verloren. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door de instorting van een gletsjer. Volgens een Amerikaanse geologische dienst is dat ook de oorzaak van de beving die is geregistreerd met een kracht van 5,2. Al bijna 160 mensen kwamen om en er zijn nog honderden vermist. Zo krijgt Buitenlandse Zaken bij ons voorlopig geen contact met 2 Belgen in het gebied. Prins Gabriel gaat een opleiding tot paracommando volgen in Marsleydam en Schaffen. De prins krijgt vandaag zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School na een opleiding van 4 jaar. Volgens het Nieuwsblad is hij de eerste Belgische prins die de volledige opleiding sociale en militaire wetenschappen aan de militaire school doorloopt. En Romelu Lukaku speelt de Champions League voetbal met zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Dat won van het Franse Lyon met 1-2. Lukaku viel in op het einde van de wedstrijd. We beginnen met regen, maar later komt de zon er overal door bij 29 graden. En vanavond opnieuw kans op onweer. De komende dagen af en toe regen en een paar graden frisser.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur en Eclipse in beweging is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer om 10 uur en 5:05. Het derde seizoen van Borgen is er om 10:50 en Sterwensochtend is er om 11:55. Eclipse à la carte zomer zijn er om 11:55 en Koren Bloemblauw is er om 10:55. Marriott Zomert is er om 1 uur en Yesterday met Johan Persijn is er om 14:50. Tijl Uilenspiegel is er om 14:55 en Midnight Sun is er om 4:30. De Lucy Show is er om 5:55 en Sterrenwensochtend is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14302 is er om 17:50 en Mooi en Medogeloos met aflevering 9511, dat is er om 6:55. Alaska is er vanavond om 6:55 en Tanzania, dat hebben we ook nog voor u om 7:15.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV.

ADAB. Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het polderken een grote vissterfte ontdekt. De dode vissen drijven in de buurt van de grote werken aan de expressweg N49. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in de plotse weersomslag van vorige week, die gekenmerkt werd door hevige neerslag. Dergelijke omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogde organische belasting en een sterke daling van het zuurstofgehalte. Bij een coöperatieve boerderij in Brakel is een nieuwe manier om regenwater op te vangen aangelegd. Het gaat om een swale of greppelberm. Daarbij graaft men dwars op een helling een ondiepe greppel om afstromend water en sediment op te vangen. Stroomafwaarts van de greppel legt men met de uitgegraven grond een berm aan die je kan beplanten. ILVO wil zo onderzoeken hoe boslandbouw kan bijdragen aan een beter waterbeheer en een grotere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De weg tussen Sente in Lendelede en Heulen was woensdagmiddag zo'n 2 uur plaatselijk afgesloten. Oorzaak was een fosforbom die bij werken aan het fietspad was gevonden. Het was iets over 1 uur dat arbeiders bij graafwerken aan het fietspad langs de Sint-Catharina-straat op de bom stoten. Typisch is dat bij contact met zuurstof het fosfor in een dergelijke bom vrijkomt en onmiddellijk een giftige rook verspreidt. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom op een veilige manier onschadelijk te maken en te bergen. Op de campus Brugge van Zoe Verpleegkunde werken voortaan 5 onderwijspartners samen in 1 gedeeld zorghuis. Zoe Verpleegkunde, Ho-West, MAST, MIA en Technisch Instituut Heilige Familie. Samen vertegenwoordigen ze 4 onderwijsniveaus. En dat allemaal binnen zorg en welzijn. Van donderdag 3 september tot en met 24 september is de testcaravaan Komt Eraan te gast bij West-Vlaamse bedrijven Politiezone Oostende en ORAC Oostende. In het totaal zijn 88 personeelsleden ingeschreven. Personeel kan in die periode met een speed pedelec, elektrische fiets, e-longtail, elektrische bakfiets of vouwfiets naar het werk pendelen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
6: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We begonnen in de jaren 60 met Jimmy Gilmer en de Sugar Shack. Een uitstapje naar de zee? Kom maar mee, samen met Wiltura.

We zijn aan zee samen met Wiltura. Wat we nu nog nodig hebben is de zon. Die krijg je van Terry Jacks. The Seasons in the Sun.

Jimmy Somerville and the Communards. And Don't Leave Me This Way. Blijf er nog wat bij, want we stoppen er nog lang niet mee. Ik heb hier peper, zout, kruidnoot. Met andere woorden, spijzen genoeg om op ons vleesje te gooien. Met andere woorden, de Spice Girls en Viva Forever.

Als je ze beluistert, dan denk je toch eigenlijk, waarom zijn ze toch gestopt, hè? Zo dadelijk ben je terug met Bobby Sherman. Maar eerst nog genieten van Kenny Rogers en The First Edition. Ruby, don't take your love to town.

Ja, als je het nu nog niet weet, zul je het nooit te weten komen. Julie, Do You Love Me van Bobby Sherman. We beginnen met de drums en Mike and the Mechanics. And All I Need Is a Miracle.

All I Need Is A Miracle van Mike and the Mechanics. En wat we hier nodig hebben in de studio is een beetje verf, een nieuw likje op de muren zetten, ja? Welke kleur zouden we nemen? Ise, blauw. The Scene.

Dit keer draaiden we de versie uit een live concert van deze Moody Blues. And baby, time is on my side. En deze is van Exile. And baby, I wanna kiss you all over.

Till the night closes in. Zo dadelijk ben ik graag bij je terug met Shania Twain en You're Still the One. Eerst nog deze van Swing Out Sister, Surrender.

Je zou dit kunnen klasseren onder de noemer een country slow. Shania Twain en You're Still The One. En met deze artiest moet je echt heel voorzichtig zijn. Want als je hem aankondigt in het Antwerpse, komt dat heel anders over dan dat je het bedoelde. Hier is Eddie Floyd. En zijn versie van Knock on Wood.

Eddie Floyd en I'm Gonna Knock, Knock, Knock on Wood. En deze moet je beslist ook nog bekend in de oren klinken. De formatie Hawkind en The Silver Machine.

En dit valt onder de noemer van het lijden naar het rustige. Harold Melvin en de Blue Notes. Als je me nu nog niet kent, zult je me nooit kennen. If you don't know me by now. Harold, ga je gang.

wel speciaal voor de romantici onder jullie. Harold Melvin en de Blue Notes en If You Don't Know Me By Now. Zullen we eens een vuil spelletje spelen? Samen met Chris Isaak en The Wicked Game.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 11 uur.

DHB. Verschillende landen en organisaties schieten Nepal en het grensgebied met Tibet te hulp na de zware overstromingen. India stuurt 10 ton hulpgoederen en medicijnen. Het Chinese leger zet drones in om de schade in beeld te brengen. Ook staan transportvliegtuigen en helikopters klaar voor reddingsoperaties. De Europese Commissie activeert het satellietsysteem Copernicus om de getroffen gebieden in kaart te brengen. En het internationale comité van het Rode Kruis maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het Nepalese Rode Kruis. Tot nog toe zijn 165 doden geteld, maar dat aantal kan nog flink oplopen. Bijna 1500 mensen zijn vermist, onder wie ook 3 Belgen. Jonge kinderen zijn wereldwijd extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Zo krijgen naar schatting 350 miljoen kinderen tussen 0 en 9 jaar nu al minstens 5 maanden per jaar te maken met hittestress. Dat is veel vaker dan ouderen. Bij hittestress kan het lichaam onvoldoende warmte kwijt. Daardoor bestaat het risico op uitdroging. Khalid Sheikh Mohammed, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, komt in 2028 voor de rechter. Dat melden Amerikaanse media. Mohammed zit al sinds 2006 vast in de zwaar beveiligde gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Op 11 september 2001 kaapten terroristen 4 vliegtuigen. 2 daarvan vlogen in de WTC-torens in New York, een derde in het Pentagon. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. 1 op de 20 kinderen in Vlaanderen doet het eerste leerjaar opnieuw. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Scholen kunnen kleuters die nog niet klaar zijn voor het eerste leerjaar verplichten om een extra jaar in de derde kleuterklas te blijven. Zo krijgen ze meer tijd om de nodige basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het is bewolkt en regenachtig. Na de middag klaart het even op, maar later gaat het opnieuw regenen en plaatselijk stevig onweren. De temperatuur stijgt wel tot zo'n 30 graden. Volgende dagen blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Een goede voormiddag, luisteraars van Radio Meteor. Welkom in het programma Meteor Mits. Elke woensdag en donderdag tussen 11 en 12. Zoals gewoonlijk krijgt u natuurlijk een serieuze dosis gevarieerde muziek, zowel voor oud als voor jong. Je krijgt ook de opkikker van de week, een verjaardag van een artiest en een belangrijk nieuwsfeit uit het verleden. Ik zou zeggen, laat ons niet langer wachten. Wij laten heel wat mooie muziekjes op jullie los. Nee.

Elke dag is een nieuwe kans om er iets moois van te maken. Dat is een eenvoudige boodschap, maar wel eentje die ons eraan herinnert dat we niet altijd vastzitten aan wat gisteren is gebeurd. Misschien ging iets vandaag niet zoals gepland, maar morgen kunnen we opnieuw beginnen, een nieuwe stap zetten of iemand een glimlach bezorgen. Dus, kortom, kijk vooruit, geloof in jezelf en maak van vandaag iets moois. Een fijne dag gewenst.

Op 27 augustus 1939 markeert een mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis. Op deze dag steeg de Henkel HE-178 op voor de allereerste jetvlucht ooit. Geen propellers meer, geen vertrouwde motoren, maar pure straalmotorkracht die de deur opende naar een nieuwe wereld van snelheid en innovatie. Die korte testvlucht luidde het begin in van het moderne vliegen zoals wij dat vandaag kennen. Van snelle lijnvluchten tot supersonische experimenten. Een moment dat bewijst hoe één sprong vooruit de toekomst kan veranderen.

Vandaag, 27 augustus, is het de verjaardag van een moderne popkoningin, namelijk Kim Petras. Ze werd geboren in Keulen in 1992 en veroverde de wereld met megahits zoals Unholy. Haar tracks altijd strak en altijd catchy. Ze schreef geschiedenis als eerste openlijk transgender vrouw die een Grammy won voor een nummer 1 hit. Zet de volumeknop open voor de enige echte Kim Petras.

Zo, luisteraars. Ik hoop dat jullie dit uurtje genoten hebben van heel wat weetjes en ook vooral leuke muziekjes. We horen elkaar volgende woensdag en donderdag tussen 11 en 12. Nog veel luisterplezier met de collega's en wie aan tafel gaat, smakelijk eten.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 12 uur.

0: het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het polderken een grote vissterfte ontdekt. De dode vissen drijven in de buurt van de grote werken aan de expressweg in 49. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in de plotse weersomslag van vorige week, die gekenmerkt werd door hevige neerslag. Dergelijke omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogde organische belasting en een sterke daling van het zuurstofgehalte. Bij een coöperatieve boerderij in Brakel is een nieuwe manier om regenwater op te vangen aangelegd. Het gaat om een swale of greppelberm. Daarbij graaft men dwars op een helling een ondiepe greppel om afstromend water en sediment op te vangen. Stroomafwaarts van de greppel legt men met de uitgegraven grond een berm aan die je kan beplanten. ILVO wil zo onderzoeken hoe boslandbouw kan bijdragen aan een beter waterbeheer en een grotere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De weg tussen Sente in Lendelede en Heulen was woensdagmiddag zo'n 2 uur plaatselijk afgesloten. Oorzaak was een fosforbom die bij werken aan het fietspad was gevonden. Het was iets over 1 uur dat arbeiders bij graafwerken aan het fietspad langs de Sint-Catharina-straat op de bom stoten. Typisch is dat bij contact met zuurstof het fosfor in een dergelijke bom vrijkomt en onmiddellijk een giftige rook verspreidt. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom op een veilige manier onschadelijk te maken en te bergen. Op de campus Brugge van Zoe Verpleegkunde werken voortaan 5 onderwijspartners samen in 1 gedeeld zorghuis. Zoe Verpleegkunde, Ho-West, Mast, MIA en Technisch Instituut Heilige Familie. Samen vertegenwoordigen ze 4 onderwijsniveaus. En dat allemaal binnen zorg en welzijn. Van donderdag 3 september tot en met 24 september is de testcaravaan Komt Eraan te gast bij West-Vlaamse bedrijven Politiezone Oostende en ORAC Oostende. In het totaal zijn 88 personeelsleden ingeschreven. Personeel kan in die periode met een speed pedelec, elektrische fiets, e-longtail, elektrische bakfiets of vouwfiets naar het werk pendelen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

would

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 1

Vakbonden en werkgevers waarschuwen de federale regering dat het moeilijk wordt om pensioenen en uitkeringen op tijd te betalen als ze blijft besparen. Ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. De regering bespaart niet alleen op de sociale zekerheid, maar ook op de diensten die ervoor zorgen dat mensen hun uitkering of pensioen krijgen. Zo mogen er voorlopig geen federale ambtenaren bijkomen. Daardoor hebben sommige diensten te weinig personeel om alle dossiers op tijd te behandelen. De sociale partners hebben voor de zomervakantie hun bezorgdheid geuit in een brief aan premier De Wever, maar zeggen dat ze nog geen reactie gekregen hebben. De drie grote onderwijskoepels in ons land maken zich zorgen over de tijd die scholen hebben voor opleidingen. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen. Volgens de koepels is het nog onduidelijk hoe scholen dat in de praktijk zullen opvangen. Ze willen samen met Vlaams minister van Onderwijs Demir bekijken hoe leerkrachten toch voldoende tijd kunnen krijgen voor opleidingen en bijscholing. In het Franse skigebied Alpe d'Huez is een gondel van een kabelbaan tegen een kraanwagen gebotst. 23 mensen raakten daarbij gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe. De meeste anderen liepen een hersenschudding op of waren in shock. In de gondel zaten zo'n 50 mensen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk had de bestuurder van de kraanwagen niet gezien dat er op die plaats een kabelbaan hing. Het Westnijlvirus verspreidt zich verder in Europa. In Griekenland zijn volgens de gezondheidsdienst al 232 mensen besmet geraakt. Dat is bijna de helft meer dan een week geleden. 19 mensen zijn aan het virus overleden. In totaal is het Westnijlvirus al in 12 Europese landen opgedoken. België is daar voorlopig niet bij. We krijgen tijdelijk enkele opklaringen, later gaat het weer regenen. Er is ook kans op stevig onweer. De maxima liggen in de buurt van 30 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en mogen we temperaturen rond 23 graden verwachten.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
1: Bleep IT.
0: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
1: Bleep IT.
0: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 2 uur.

0: In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het polderken een grote vissterfte ontdekt. De dode vissen drijven in de buurt van de grote werken aan de expressweg N49. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in de plotse weersomslag van vorige week, die gekenmerkt werd door hevige neerslag. Dergelijke omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogde organische belasting en een sterke daling van het zuurstofgehalte. Bij een coöperatieve boerderij in Brakel is een nieuwe manier om regenwater op te vangen aangelegd. Het gaat om een swale of greppelberm. Daarbij graaft men dwars op een helling een ondiepe greppel om afstromend water en sediment op te vangen. Stroomafwaarts van de greppel legt men met de uitgegraven grond een berm aan die je kan beplanten. ILVO wil zo onderzoeken hoe boslandbouw kan bijdragen aan een beter waterbeheer en een grotere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De weg tussen Sente in Lendelede en Heulen was woensdagmiddag zo'n 2 uur plaatselijk afgesloten. Oorzaak was een fosforbom die bij werken aan het fietspad was gevonden. Het was iets over 1 uur dat arbeiders bij graafwerken aan het fietspad langs de Sint-Catharina-straat op de bom stoten. Typisch is dat bij contact met zuurstof het fosfor in een dergelijke bom vrijkomt en onmiddellijk een giftige rook verspreidt. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom op een veilige manier onschadelijk te maken en te bergen. Op de campus Brugge van Zoe Verpleegkunde werken voortaan 5 onderwijspartners samen in 1 gedeeld zorghuis. Zoe Verpleegkunde, Ho-West, MAST, MIA en Technisch Instituut Heilige Familie. Samen vertegenwoordigen ze 4 onderwijsniveaus. En dat allemaal binnen zorg en welzijn. Van donderdag 3 september tot en met 24 september is de testcaravaan Komt Eraan te gast bij West-Vlaamse bedrijven Politiezone Oostende en ORAC Oostende. In het totaal zijn 88 personeelsleden ingeschreven. Personeel kan in die periode met een speedpedelec, elektrische fiets, e-longtail, elektrische bakfiets of vouwfiets naar het werk pendelen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus TV.

0: In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het polderken een grote vissterfte ontdekt. De dode vissen drijven in de buurt van de grote werken aan de expressweg N49. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in de plotse weersomslag van vorige week, die gekenmerkt werd door hevige neerslag. Dergelijke omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogde organische belasting en een sterke daling van het zuurstofgehalte. Bij een coöperatieve boerderij in Brakel is een nieuwe manier om regenwater op te vangen aangelegd. Het gaat om een swale of greppelberm. Daarbij graaft men dwars op een helling een ondiepe greppel om afstromend water en sediment op te vangen. Stroomafwaarts van de greppel legt men met de uitgegraven grond een berm aan die je kan beplanten. ILVO wil zo onderzoeken hoe boslandbouw kan bijdragen aan een beter waterbeheer en een grotere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De weg tussen Sente in Lendelede en Heulen was woensdagmiddag zo'n 2 uur plaatselijk afgesloten. Oorzaak was een fosforbom die bij werken aan het fietspad was gevonden. Het was iets over 1 uur dat arbeiders bij graafwerken aan het fietspad langs de Sint-Catharina-straat op de bom stoten. Typisch is dat bij contact met zuurstof het fosfor in een dergelijke bom vrijkomt en onmiddellijk een giftige rook verspreidt. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom op een veilige manier onschadelijk te maken en te bergen. Op de campus Brugge van Zoe Verpleegkunde werken voortaan 5 onderwijspartners samen in 1 gedeeld zorghuis. Zoe Verpleegkunde, Ho-West, MAST, MIA en Technisch Instituut Heilige Familie. Samen vertegenwoordigen ze 4 onderwijsniveaus. En dat allemaal binnen zorg en welzijn. Van donderdag 3 september tot en met 24 september is de testcaravaan Komt Eraan te gast bij West-Vlaamse bedrijven Politiezone Oostende en ORAC Oostende. In het totaal zijn 88 personeelsleden ingeschreven. Personeel kan in die periode met een speedpedelec, elektrische fiets, e-longtail, elektrische bakfiets of vouwfiets naar het werk pendelen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort. Hitkampioen. Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Nee, vroeger calling out your name. Als ik een top 5 lijstje mag maken met feel good hits, dan behoort dit nummer er zeker bij. En denk bij velen onder u.

0: Attraction bij de hitkampioen. 1 uur feel good. Met nu werk uit Nederland. Een hele mooie samenwerking tussen Tino Martin en Mart Hoogkamer. De hartslag van de stad.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

altijd een graag geziene gast bij de hitkampioen, Mr. Pitbull, in jouw Feel Good Uur. We zetten de archieven nog eens open met deze Martha Reeves en de Vandellas.

0: de mien.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: Het is 5:00.

Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Shania Twain, Dirty Roses. Zo, het gaspedaal is meteen weer goed ingedrukt deze namiddag. Als de werkdag er bijna op zit of de avondspits staat voor de deur, dan ben je er in elk geval klaar voor nu. Verstand op verstandig in plaats van op nul. En we pakken deze donderdag helemaal in tussen 5 en 6. Laten we het onderste uit je autospeakers of je keukenradio halen met een track die gegarandeerd voor een goed humeur zorgt. Maak de namiddag compleet met James Blunt, Taste is Like Summer. Een bijzonder goede middag. Hey.

Frequencies en James Arthur, Questions. Een plaat die vragen stelt, maar ik heb meteen een pasklaar antwoord voor je. Want de volgende artieste schreef oorspronkelijk haar gigantische hits niet voor haarzelf. Zoals deze Unstoppable was in eerste instantie voor pop-iconen als Demi Lovato of Katy Perry. Uiteindelijk hield ze het nummer toch zelf en met succes. Sia.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Een plaat die in 1978 in maar liefst 4 landen op nummer 1 stond en na al die jaren nog steeds als gegoten zit. Exile, Kiss You All Over. We blijven in de positieve vibe, want als je gelooft dat het je geluksdag is, wordt hij het vaak vanzelf. Milo schreef dit nummer als een soort muzikale resetknop om even stil te staan bij de mooie dingen in het leven. My

Ain't Nobody Loves Me Better. Felix Jan en Jasmine Thompson. Niemand die beter van je houdt, behalve misschien de Belastingdienst op het einde van het jaar. Die weten je altijd te vinden met heel veel liefde. Shh, ik heb niks gezegd. Roof and Jam.

Kings en Come Dancing, een plaat die draait om herinneringen aan de hoogdagen van de danszalen. En over onvergetelijke klassiekers gesproken, deze werd binnen slechts een paar uur opgenomen in de legendarische Gold Star Studios in Los Angeles. De energie van de sessies spat er na 65 jaar nog steeds vanaf. The Crystals, The Do Run.

Roommates, Hilary Duff. Ja, ja, handig. De huur delen met iemand anders tot je op een avond thuiskomt en de hele frigo vol ligt met producten waar de houdbaarheidsdatum al 2 weken van verlopen is. Dan verkies je toch weer de eenzaamheid, hoor. Maak er nog een leuke donderdag van. Geniet van de muziek en voor je het weet rollen we morgen

0: In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het polderken een grote vissterfte ontdekt. De dode vissen drijven in de buurt van de grote werken aan de expressweg N49. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in de plotse weersomslag van vorige week, die gekenmerkt werd door hevige neerslag. Dergelijke omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogde organische belasting en een sterke daling van het zuurstofgehalte. Bij een coöperatieve boerderij in Brakel is een nieuwe manier om regenwater op te vangen aangelegd. Het gaat om een swale of greppelberm. Daarbij graaft men dwars op een helling een ondiepe greppel om afstromend water en sediment op te vangen. Stroomafwaarts van de greppel legt men met de uitgegraven grond een berm aan die je kan beplanten. ILVO wil zo onderzoeken hoe boslandbouw kan bijdragen aan een beter waterbeheer en een grotere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De weg tussen Sente in Lendelede en Heulen was woensdagmiddag zo'n 2 uur plaatselijk afgesloten. Oorzaak was een fosforbom die bij werken aan het fietspad was gevonden. Het was iets over 1 uur dat arbeiders bij graafwerken aan het fietspad langs de Sint-Catharina-straat op de bom stoten. Typisch is dat bij contact met zuurstof het fosfor in een dergelijke bom vrijkomt en onmiddellijk een giftige rook verspreidt. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom op een veilige manier onschadelijk te maken en te bergen. Op de campus Brugge van Zoe Verpleegkunde werken voortaan 5 onderwijspartners samen in 1 gedeeld zorghuis. Zoe Verpleegkunde, HoWest, MAST, MIA en Technisch Instituut Heilige Familie. Samen vertegenwoordigen ze 4 onderwijsniveaus. En dat allemaal binnen zorg en welzijn. Van donderdag 3 september tot en met 24 september is de testcaravaan Komt Eraan te gast bij West-Vlaamse bedrijven Politiezone Oostende en ORAC Oostende. In het totaal zijn 88 personeelsleden ingeschreven. Personeel kan in die periode met een speed pedelec, elektrische fiets, e-longtail, elektrische bakfiets of vouwfiets naar het werk pendelen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
1: Door de jaren heen met Remy Belaert. Door de jaren heen.
2: Door de jaren heen.
1: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

met een wereldster het programma beginnen is zo'n beetje als goed begonnen is half gewonnen. En je mag er nog vele bekenden verwachten. Onze eerste gast was Madonna uit 1983 met Borderline. Fijn dat je bij ons bent, het juiste station met het programma Door de Jaren Heen. Ik ben Remy Belaert en onze top 40 van toen. We gaan naar de augustusmaand 1977. Meer bepaald de 27e augustus. Drie eruit en ook de nummer 1. Nederlandstalig. Je krijgt er in dit programma ieder uur een paar te horen. Zowel gouden oude als nieuwe. En dat mag op een vrolijke manier. Met een Marco Schuitmaker gaan we naar Nederland. Lucy. Zo.

Ze begonnen in 1967 als een bluesgroep. Maar met de komst van onder andere Stevie Nicks veranderde met succes hun muzikale richting met de nog grotere hit wereldwijd Fleetwood Mac. De opvolger van de nummer 1 Go Your Own Way. Die kwam hier op plaats 5 terecht in de toenmalige top 40 met Don't Stop. In 1964 werd Don't Let Me Be Misunderstood op plaat gezet door Nina Simone. Een jaar later werd het een hit in de versie van The Animals. En op 27 augustus 1977 kwam de coverversie nieuw binnen op 24. De eerste uit 3 uit de top 40 van toen werd deze keer ingezongen door Santa Esmeralda.

bekenden van vandaag komen aan bod in Door de Jaren Heen. En deze zanger die hoor je regelmatig. En nu met een gloednieuwe. En dat zal ongetwijfeld een bijzondere grote worden. Althans, mijn persoonlijke voorspellingen. En degenen die houden van nieuwe muziek hebben het ongetwijfeld al gemerkt. Dat was de stem van Bruno Mars met zijn allernieuwste More Than Love. In totaal zijn ze 6 keer gestopt en 7 keer opnieuw begonnen. Maar ze bestaan nog steeds, de Schotse New Wave Band, de Blue Bells. Behalve een paar bescheiden hitnoteringen in het Verenigd Koninkrijk kunnen ze uitkomen met 1 song die vandaag nog te horen is. We gaan naar 1988 met Jan.

In het begin werden ze verweten niet origineel te zijn. En groepen als een Radiohead en U2 na te apen. Dat zeiden de jongens niet. En ze zochten hun eigen stijl. Wat hen bijzonder herkenbaar maakte, Goldplay. Die kan er hun muziek zo meteen uithalen. Net zoals die grote uit 2005, Speed of Sound. Twee aan twee krijgen ze te horen. De hit die iedereen kent van een Vlaams zangertje die via de Nederlandse Henny Huisman Soundmixshow bekend werd tot een wereldvedette. Zo is er maar één en dat is Helmut Lotti. Even naar zijn Vlaamse beginjaren bij jou

bij ons de afgelopen periode bijzonder succesvol was als gelegenheidsduo. Beide Belgen hadden solo reeds internationaal hun stempel gezet. Zij het in de twee verschillende stijlen die met deze Forever Young perfect bij elkaar passen. Dat waren DJ Lithius samen met Milo. En wij draaien zich hier twee aan twee, de leukste op jouw radio. Het Engels dat ze toen zongen klonk wat belachelijk, maar het werd een hit. Onze tweede uit drie uit de top 40 van toen. Op 27 augustus 1977 kwam Take Me Back to the Old Transvaal zelfs als hoogste nieuwkomer binnen op de 20ste plaats. En zou zelfs later een aantal weken doorstoten naar de hoogste positie van de top 40.

0: Hij zat in een band samen met Neil Young. Beiden waren toen nog onbekend. Hij schreef de megahit You Can Touch This voor MC Hammer. Was producer voor The Temptations en Eddie Murphy. En werd als zanger wereldberoemd onder de naam Rick James. En scoorde in 1981 overal met deze megahit. De Super Super Freak. Dit alles hierin door de jaren heen op jouw radio. 2 jaar terug deed Bart Peters het de zomermaanden bijzonder goed met Zwemmen in de Zee. Het was eigenlijk een cover van Bart Peters zelf, die er samen met de radio's hun grootste mee binnenhaalde in 2003. We gaan luisteren naar Swimming in the Pool.
1: This is the color red. This is Bart. He's speaking to you. This is good.

0: waar het voor mij onmogelijk achter mochten deze die drie dames van K3 ontbreken met Oya Lele. Misschien is het wel de zomergids, wie weet. En wij gaan onze top 3 van 27 augustus 1977 overlopen. En de nummer 1, die heb je te goed. Op 3, hij zakte één plaatsje van 2 naar 3. Mr. Walkie Talkie en Be My Boogie Woogie Baby. 9 weken genoteerd. Donna Summer, die steeg 5 plaatsen van 7 en kwam meteen op 2 terecht. 6 weken voor I Feel Love. En de nummer 1, die bleef staan 9 weken. 2 Spaanse dames die duidelijk bezig waren een cursus Engels aan het volgen. Dat zijn Baccara met Yes Sir, I Can Boogie.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

Het aantal slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal en het grensgebied met Tibet blijft oplopen. In Nepal zijn nu al zeker 332 doden geteld en in Tibet 3. Honderden anderen zijn vermist. Daar zijn ook 3 Belgen bij. De vloedgolf heeft hele dorpen verwoest. De Dalai Lama heeft intussen zijn medeleven betuigd. De spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden en dat hij meeleeft met hun nabestaanden. En de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag een bezoek aan het rampgebied. In Gent zijn 33 beklaagden veroordeeld voor hun rol in een Chinees netwerk van mensenhandel en prostitutie. Ze lokten meer dan 100 Chinese vrouwen naar Europa en dwongen hen om seksuele diensten te verlenen. De vrouwen moesten vaak dag en nacht werken en hadden nauwelijks inspraak in welke klanten ze ontvingen. De beklaagden kregen celstraffen tot 7 jaar en geldboetes tot bijna 700.000 euro. Het aantal controles op de kwaliteit van huurwoningen blijft toenemen. Het zijn er nu zo'n 44.000, of een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. In 120 Vlaamse gemeenten moeten verhuurders over een attest beschikken waarin staat dat de woning voldoet aan alle normen voor veiligheid, gezondheid en techniek. Daarnaast voeren gemeenten ook gerichte controles uit of sturen ze een controleur na klachten van huurders. Bij zowat de helft van de controles stellen ze gebreken vast. Als die ernstig zijn, kan de woning het label ongeschikt of onbewoonbaar krijgen. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van het tennistoernooi van het Mexicaanse Monterrey. Ze versloeg de Hongaarse Panna Udvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Oekraïense Julia Staradubtseva. Eerst is het nog overwegend droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan het regenen en plaatselijk ook stevig onweren met hagel en rukwinden. We halen maxima tot 30 graden. Vanaf morgen volgen enkele wisselvallige dagen met maxima rond 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
0: Door de jaren heen met Remy Belaert.
4: De beste muziekmix.
5: Door de jaren heen.
4: Door de jaren heen met Remy Belaert.

0: Prachtig, Debbie Harry. De zangeres die voor vele mooie muzikale momenten zorgde met Blondie in de jaren 70 en 80. Een story die in 1978 begon met de megahit Denise. In 1980 was The Tide Is High de grootste Blondie-hit. Welkom door de jaren heen met Remy Belaert. En dit uur gaan we ver terug de tijd. We belanden in deze periode augustus, de 29e 1987, voor onze top 40 van toen. Recent een zomerhit in Vlaanderen, daar gaan we voor. Hoewel de zomer van 2026 op privégebied niet de beste is voor Meteor, blijft hij noodgedwongen bij zijn nooduitgang.
1: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Wat hebben de jongeren uit de jaren 70 en 80 genoten van de vele dansbare muziek die uit de klankkasten kwamen? Dance, dance, dance. I want your love. Good times. Your love zijn er maar enkele. Het meest bekend zijn ze gebleven van hun grootste 1978. Le Freak, die kwam uiteraard van Chic. 2 aan 2 draaien we ze. De muziek, de herkenbare van toen en nu. En met de eerste uit de top 40 van toen komen we in Belgenland terecht met Vaya con Dios, die wereldhit scoorde. Op 29 augustus 1987 kwamen ze als hoogste nieuwkomer binnen op plaats 17 met Just a Friend of Mine.

De Britse DJ en producer die in 2015 een house-versie uitbracht van Fast Car, gezongen door Tracy Chapman en een wereldhit scoorde met Perfect Stranger, is Janus Blue. Voor zijn nieuwste productie nam hij My Life onder zijn vleugels. En het resultaat is dit swingende, dansbare Age of Desire. Leuk dat je luistert naar jouw radio. Ik ben Remy, het programma door de jaren heen. Van vandaag nemen we een vlucht van 57 jaar in het hitverleden. In 1969 klonken de hits van de Creedence Clearwater Revival zo dat ze zoveel jaren later nog steeds aan bod komen op de radio. Een song

Zowel op muzikaal gebied als zanger, presentator en op het witte doek was de Brit Jimmy Neil een actief persoon door velen gewaardeerd door zijn gedrevenheid. Bij ons is Jimmy vooral bekend geworden en weliswaar gebleven dankzij die ene uit 1992, Ain't No Duped. Amber 53 is een van de populairste Nederlandse zangers geworden. André Hazes stierf in 2004 en stond aangeschreven als een volksjongen die graag zijn vrije tijd aan de toog doorbracht. Toch nam hij in totaal meer dan 300 singles op, 26 studioalbums, een blijver, Zij gelooft in mij.

krijg je een aantal nieuwe te horen in door de jaren heen. En deze is er een van niet de eerste, de beste. Een gelegenheidsduo dan nog wel. Dua Lipa samen met Taylor Swift. Die twee samen veroveren zeker en vast de wereld. Met dit toch vrolijk klinkend deuntje. Dat heet dan Keep You Right. En wij maakten kennis met een onzichtbare Tina Charles nadat ze als studiozangeres I'm on Fire, nummer 1 van de naam 5000 Volt, had ingezongen. Ze begon een solo carrière. Tina is dan ook de tweede uit 3 uit de top 40 van toen. 29 augustus 1987 steeg ze 10 plaatsen van 24 naar 14 met haar

In 1968 begon alles met een bescheiden hitje in het Verenigd Koninkrijk. Kort erop begon de successtory voor de zanger met de herkenbare stem Joe Cocker. Weekend with a little help from my friends. You are beautiful, up where we belong. Of deze uit 1985 niet. You can leave your head on. Helaas zullen we niks meer te horen krijgen van Joe, want hij verliet ons op 22 december 2014 op zijn 70ste. En op haar 9e won ze reeds een zangwedstrijd, dat is 60 jaar geleden. Als golfprijs mocht ze meezingen bij een concert van de Isley Brothers. Later kreeg ze de hoofdrol in de musical The Wiz en ze veroverde de hitparades. Stephanie Miles. Helaas haalde bij ons amper 2 keer een notering. Haar grootste, een nummer 1 uit 1980.

0: Het is een doorduwer en een bekende naam in Nederland. Thomas Berge brengt al 23 jaar tientallen singles en albums uit zonder evenwel de top te bereiken. Het moet eens lukken is zijn leuze. En jawel, als je de keuze had. En wij gaan naar de nummer 1 van 29 augustus 1987. Doen we niet alvorens de top 3 even te overlopen. Madonna zakte 1 plaatsje van 2 naar 3. 7 weken genoteerd met Who's That Girl? De Pet Shop Boys, zij stegen er 2, kwamen van 4, kwamen op 2 terecht. 7 weken genoteerd met It's a Sin. En de nummer 1, 4 weken top 40 en blijven staan. The one and only Michael Jackson. I just can't stop loving you.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit de top 40 van toen.

Een van de mooiste dit uur hielden we tot aan het einde. De Pretenders scoorden bijzonder sterk. Met dank aan de prachtige stem van zangeres Chrissy Hynde. In 1994 ging het volume omhoog als je deze I'll Stand By You te horen kreeg. Dit was het door de jaren heen. Blijf vooral bij ons. Ook de overige collega's die hebben het beste van zichzelf meegenomen. Althans de muziek. Dat hoor je hier dag en nacht bij ons. De groetjes.

In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het polderken een grote vissterfte ontdekt. De dode vissen drijven in de buurt van de grote werken aan de expressweg N49. De oorzaak moet vermoedelijk gezocht worden in de plotse weersomslag van vorige week, die gekenmerkt werd door hevige neerslag. Dergelijke omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogde organische belasting en een sterke daling van het zuurstofgehalte. Bij een coöperatieve boerderij in Brakel is een nieuwe manier om regenwater op te vangen aangelegd. Het gaat om een swale of greppelberm. Daarbij graaft men dwars op een helling een ondergrond.

0: diepe greppel om afstromend water en sediment op te vangen. Stroomafwaarts van de greppel legt men met de uitgegraven grond een berm aan die je kan beplanten. ILVO wil zo onderzoeken hoe boslandbouw kan bijdragen aan een beter waterbeheer en een grotere weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De weg tussen Sente in Lendelede en Heulen was woensdagmiddag zo'n 2 uur plaatselijk afgesloten. Oorzaak was een fosforbom die bij werken aan het fietspad was gevonden. Het was iets over 1 uur dat arbeiders bij graafwerken aan het fietspad langs de Sint-Catharina-straat op de bom stoten. Typisch is dat bij contact met zuurstof het fosfor in een dergelijke bom vrijkomt en onmiddellijk een giftige rook verspreidt. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom op een veilige manier onschadelijk te maken en te bergen. Op de campus Brugge van Zoe Verpleegkunde werken voortaan 5 onderwijspartners samen in 1 gedeeld zorghuis. Zoe Verpleegkunde, Ho-West, MAST, MIA en Technisch Instituut Heilige Familie. Samen vertegenwoordigen ze 4 onderwijsniveaus. En dat allemaal binnen zorg en welzijn. Van donderdag 3 september tot en met 24 september is de testcaravaan Komt Eraan te gast bij West-Vlaamse bedrijven Politiezone Oostende en ORAC Oostende. In het totaal zijn 88 personeelsleden ingeschreven. Personeel kan in die periode met een speed pedelec, elektrische fiets, e-longtail, elektrische bakfiets of vouwfiets naar het werk pendelen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Atem ist eingeführt. Bitte Datenspeichern. Energie.

De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden in het Bosnische conflict in de jaren 90. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem destijds onder meer wegens de genocide in Srebrenica. Mladic bleef zelf altijd achter zijn daden staan en geldt in kringen van Servische nationalisten nog steeds als een held. De man met de bijnaam Slager van de Balkan stierf in zijn cel. Hij was 84. In een privéschool in de buurt van Berlijn zijn vanmiddag twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een studente van 18 en een man van 30 die probeerde tussen beiden te komen. Kort na de schietpartij kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een jongeman van 19, vermoedelijk de vriend of ex-vriend van de gedode studenten. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan blijven de Yellow Tigers verbazen. Onze damesploeg won nu ook van het nummer 9 van de wereld Nederland in een vijfzetter, 2-3. Vooral in de tiebreak maakten de Tigers indruk met onder meer een glansprestatie van Britt Herpots, die tekende voor 30 punten in de wedstrijd. België is nu zeker

groepswinnaar en kan daardoor een gunstiger traject tegemoet in de knock-outfase. Rit 6 in de Vuelta en al overwinning 3 voor Tadej Pogacar. De Sloveen versloeg zijn enige medevluchter, de Spanjaard Enric Mas, in de spurt. 45 seconden later won onze landgenoot Ramses de Bruyne, voormalig schaatser, de spurt om de derde plaats in een groep met onder meer Carapaz en Gal. De Bruyne grijpt voorlopig net naast de witte trui. De leiderstrui is uiteraard nog steeds voor Pogacar. Stilaan overal regen en onweer, de eerste buien zijn zelfs al gemeld. Lokaal kan het gedonder zwaar zijn en kan er veel regen op korte tijd vallen, gepaardgaand met ferme rukwinden en hagel. Later op de avond dan droger en vrij hoge nachtminima straks van 16 tot 20 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer.

Weer houdt aan, lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger, nacht minimaal tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zoele dag, temperaturen klimmen tot 23 graden.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Meteor,

In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel, 5 minuten voor tijd, is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

0: De eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de Kerk van Quaremond. QuaArt, waar kunst en de Quaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel 5 minuten voor tijd is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige, maar vrij zwoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.

en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

In Nepal en Tibet neemt de dreiging van nieuwe vloedgolven toe. De overstromingen na een mogelijke aardschok woensdag hebben nu al bijna 400 levens geëist en dat aantal zal allicht nog flink toenemen. Meer dan 1400 mensen blijven vermist, onder hen ruim 500 buitenlandse toeristen. Van 3 Belgische vrouwen die zich in de getroffen regio bevonden is nog geen nieuws. Van 33 andere landgenoten is intussen duidelijk dat ze in veiligheid zijn gebracht. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het gevangenispersoneel dient een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen en detentiehuizen in het land. Het personeel wil die staking laten ingaan vanaf zondagavond 6 september. Het persbericht meldt ook dat de staking niet voor één dag zal zijn. De bonden verwijzen naar de aanhoudende problemen met overbevolking, personeelstekorten en veiligheid. Er komt geen doorstart voor kamporganisator Freetime uit Gent. De curator onderhandelde met 16 kandidaat-overnemers, maar kon uiteindelijk met niemand een akkoord bereiken. Freetime ging begin deze maand failliet en tal van vakantiekampen konden daardoor niet doorgaan. Intussen vragen al 175 ouders de inschrijvingsgelden van zo'n kamp terug. En de Red Panthers zijn niet in de finale geraakt van het WK hockey. Nochtans maakten de vrouwen in Wafer het topfavoriet Nederland erg moeilijk. De Panthers kwamen ongelukkig op achterstand en de gelijkmaker van Famke van Heel 5 minuten voor tijd is om onduidelijke redenen afgekeurd. Eindstand 1-0. België speelt nu zaterdag namiddag om het brons tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Argentinië en Australië. Het risico op regen en onweer houdt aan. Lokaal kan er veel regen vallen. In het tweede deel van de nacht dan droger en rustiger. Nacht minima tot 20 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige maar vrij zoele dag. Temperaturen klimmen tot 23 graden.

kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95

0: News. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender M&M. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselaren organiseren de stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE-team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.